Ik zei iets tegen iemand, maar ik weet eigenlijk niet meer wat. En ik ben vergeten tegen wie. Ik probeer me te herinneren waar het was. Er kwamen 37 ganzen overvliegen. En die streken verderop neer, aan de rand van het moeras. Toen ging de zon onder. In het papier drijven wolken voorbij, waaruit de regen is gevallen, waar de bomen van groeiden, waar het papier van is gemaakt. En in het papier schijnt de zon die was opgekomen boven het woud, waar de houthakkers met hun bijlen doorheen gingen. En hier is het brood dat ze bij zich hadden. En het papier waar ze hun brood in hadden verpakt. 'S Ochtends, toen Nien Guan Bao voor de spiegel stond en die dicht nat hand begon te scheren. En naar het water keek waar die zijn scheerkwast in doopte en dacht: er is niets

Het verheugt ons dat we hier aan land zijn gegaan. De stromen brede rivieren en in de bos hebben we fruit aangetroffen. Aardbeien, karmozijnbes, walnoten en wilde druiven. De grote magazijnen verkopen eieren, schoenen en pannen. En na de inkopen kun je je laten portretteren met je nieuwe klakhoed. Voor de schouwburgen staan rijen mensen te wachten. En in de restaurants haast de ober zich naar open en dichtslaande deuren. In de voorsteden zijn badhuizen en theehuizen. En aan alle muren in de hotels zijn onzichtbare luidsprekers geplaatst, waar een mist van muziek uitwolkt. Muziek waar we 40 jaar geleden op dansten. Een bas die 4 noten herhaalt en herhaalt. En een opgewonden zanger die zegt dat we moeten dansen. Dansen. Maar weet je wat hij ook zei? Weet je wat hij ook zei? Niet doen is geen optie. En in onze oren ruisen en klappen de geluiden van de stad. De bussen. De over de straatstenen hollende zakenlieden. Die in de ingang van de metro afdalen en in krantenlezers veranderen. De bellende fietsers. De stretch limo's. De wind over de snelwegen. Over de aquaducten. Over de opslagplaatsen van de haastige wijnhandelaren. Knippen en plakken. Dan uitscheuren en weggooien. En uit de prullenbak halen. Op tafel leggen en vergeten. Dan begint het te regenen. En het gaat harder regenen. En nog harder. En zo hard als nu zal het regenen.

De oude bomen zijn gerooid. En in het midden van het park ligt nu een doolhof. De bronzen fabeldichter op zijn schelp bij de ingang houdt met zijn ene hand een bronzen rol papier vast en staat met zijn andere hand ergens naar te wijzen. Zodra je de doolhof binnengaat, kom je er niet meer uit. Op de paden valt de schaduw van seringen, meidoorn en kamperfoelie en allerlei struikgewas waaruit kunstige vioolmuziek klinkt. Maar dat kun je hier niet horen. Waar ben je? De gesprekken om je heen worden overstemd vanuit de luidsprekers. Iemand kondigt de volgende halte aan. Tegenover je een stewardess met een rugzak en een vouwfiets. Naast je een zakenman die de krant staat te lezen. Achter je iemand die kennelijk onlangs verkouden is geworden.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concert sender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming, but in the meantime you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifemo van Niccolò Porpora.

Dit is een pak rammel van de Concertzender. En u gaat luisteren naar het tweede deel van een zesdelige serie radiohoorspelen die tussen 2005 en 2008 voor de VPRO zijn gemaakt door Worm Rotterdam. De hele serie van 10 hoorspelen is in beperkte oplage in een erg mooi hoesje uitgebracht door Worm Rotterdam en is daar ook te koop. U gaat in deze pakrammel luisteren naar nummer 1 uit de serie, getiteld Blood Electric. Een radiohoorspel met cyberpunktekst, gemanipuleerde stem en digitale software. Gemaakt door Henk Bakker, aka The Melkert Man. U hoort de stem van Steffi Butrich op een tekst van Kenji Siratori.

0: It is Dr. Klang and Doom. It is Dr. Klang and Doom. It is Dr. Klang and Doom. It is Dr. Klang and Doom. Yeah, well, this is Dr. Klang and Doom. Hou op met het stomme gezang.
1: Ik bedoel gezien.
0: Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan?
1: Oh ja. Back to where I should have always